0: Goedemorgen. De VS heeft zware aanvallen uitgevoerd op Iran. In totaal werden zo'n 80 doelwitten geraakt. Onder meer luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Volgens de VS is het een vergelding voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran laat al weten dat het zelf zal reageren. In sommige golfstaten is daarnet het luchtalarm afgegaan. De VS en Iran praten intussen nog altijd over vrede, of dat is toch de bedoeling. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat heeft ze gisteravond gezegd op de Franse tv. Le Pen werd opnieuw veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Al moet ze wel een enkel band dragen en dat ziet ze niet zitten. Journaliste Tessa Rens.
1: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
0: Le Pen zei ook nog dat ze er alles aan gaat doen om te bewijzen dat ze onschuldig is. Op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
1: Life. Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Sleep
2: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
0: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Nieuwbouw of renovatie?
3: Terras of poolhouse?
2: De Koning Chapperisolatie got you covered.
3: Meer dan 30 jaar de experts in chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat, blazandbluf, nee. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
5: Pommetje of rustige duik.
6: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
5: Meer info. dm-zwembaden.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: We zitten alweer in het midden van de week. Man, wat gaat de tijd toch snel, zeg. 7 uur, goedemorgen. Top headlines krijg je van Lore Breisink.
5: Goedemorgen. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkelband, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
6: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
5: Jordan Bardella stond nochtans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Jo Broens.
7: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar en welke gebouwen is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
5: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Festivals, cafés en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn achtste finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de achtste goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
4: Ik heb twee plekken waar je op dit moment al meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E429 richting Brussel. Tussen Tuweken en de Bergse Steenweg, plus 10 minuten. En dan de E19 richting Mechelen, tussen Kontich en Rumst, ook daar 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
3: Dit is Stop.
8: Brian Loufrimo.
4: Door die woensdagochtend knallen, dat doen we samen. En met Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco, om je dag mee te starten.
3: Stop!

Een hele goede morgen. Het is vandaag 8 juli, de dag waarop we met z'n allen stilstaan bij één ieder die last heeft van een allergie. Ja, ik weet, je weet het of je weet het niet. Het is vandaag Wereldallergiedag. Dus als jij last hebt van een allergie, weet

0: naar een topluisteraar die graag voor zomerwekker willen fungeren. Dus met welke track wil jij die natte, die naast die groeien liever op deze mooie, zonnige, droge zomerwoensdag? Je weet het, je suggestie is meer dan welkom in de Top Radio BE-app. Met wat geluk hoor je dan zometeen jouw track hier op Top.
1: Ja, dit is Top.
0: Over een goed begin van de dag gesproken, toch? Eerst Angèle, na de Mackenzie

0: What You Want van Angel en Justice bij Top. Zeg, ik kreeg een berichtje binnen van Andy via de Top Radio BE app. Die is al een tijdje wakker, want hij zat vanmorgen tussen de kiekjes. Ja, dat is wat ik doorgekregen kreeg via de Top Radio BE app. In alle eerlijkheid denk ik ja, dat er toch wat plezantere geluiden zijn om mee te ontwaken. Christophe, ik hoorde daarnet al heel veel lawaai bij jou.
1: Ja, dat klopt. We zijn al volle bak aan het werk.
0: Ja, ik hoor het. Wat doe je juist van werk?
1: Ik ben ploegbaasproductie.
0: Ploegbaasproductie. Dan zit je al eens tussen het lawaai. Misschien dan toch liever die kiekjes, denk ik dan. Maar geen probleem. Nee. Voilà, tot hoe laat moet je werken?
1: Tot 3:30, 4:30 ergens in de buurt.
0: Alright, dat is goed. Welke track zou je graag willen horen om jouw woensdagochtend goed mee in gang te trappen?
1: Ik had graag I Can't Wait van Bob Sinclair met Kisa gehoord.
0: Alright, I Can't Wait. Gaat dat over het weekend?
1: Onder andere omdat we dan ook onze verlof begint natuurlijk, het bouwverlof.
0: Ah, fantastisch. Ja, dat snap ik dat je daar naar uitkijkt. Heb je leuke plannen?
1: We gaan een weekend naar de Formule 1 en Frankenshow kijken. Dus dat wordt sowieso het hoogtepunt.
0: Oh, de max. Leuk. Ah, ik ben bijna jaloers op jou, Christophe. Dat sowieso. Kijk, ik ga hem voor je draaien. Heel veel plezier en werk ze vandaag, vriend.
1: Ja, dankjewel, Brian.

0: Ik weet niet of jij de laatste dagen al eens een krant hebt opengeslagen, maar het is moeilijk. Ja, het is echt moeilijk. Om tijdens dit wereldkampioenschap voetbal in de krant echt iets te vinden dat niks met voetbal te maken heeft. Zeker na die overwinning van onze Rode Duivels tegen Amerika gisteren, lijkt het bijna Mission Impossible. Maar toch heb ik iets gevonden. Ik vertel het je zo.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: tijdens dit WK is het in de krant echt zoeken naar dingen die niks met voetbal te maken hebben.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: En zeker na die overwinning tegen Amerika gisteren is het echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Echt bijna elke krant heeft het erover. Maar ik heb iets gevonden in het nieuwsblad. Ja, iets dat je absoluut moet weten voor je aan je dag begint. En zeker als je nog op zoek bent naar een buitenverblijf. I know the place to be, zeker wel. En het kost je, hou je vast, slechts €95.000. Ja, valt mee. Hè. Voor dat geld kan je een eilandje in Wallonië kopen, zo'n 4 hectare groot. Het ligt in de Maas, vlakbij Nieland. Je zou denken, moh, alleen maar voordelen. Ja, niet helemaal. Er is ook een nadeel, want het eiland dat, is beschermd natuurgebied en daarom mag je er niet bouwen, niet wonen en geen bedrijf starten. Mag allemaal niet. Vroeger werden er populieren gekweekt. Dat mocht gelukkig wel. Maar de eigenaar wil het verkopen omdat hij zich op andere projecten wil richten, lees je in het nieuwsblad. Je kunt het eiland dan weer wel gemakkelijk bereiken via een sluis of via een dam en zo. Dus dat is allemaal in orde. Je hebt er niet te veel werk meer aan. Maar ja, dat is dus het ding. Er is veel interesse volgens het nieuwsblad. Meer dan 20 mensen hebben zich al gemeld. Sommigen omdat ze daar dus een bedrijf wouden starten. Maar dat gaat dus niet door. Die vlieger gaat niet op. Het eiland is vooral geschikt voor iemand die houdt van natuur, van rust en van wandelen. Je weet het, €95.000 en het kan van jou zijn. Hotelroom service zou ik er nu niet meteen verwachten, maar goed, dat lost Pitbull wel op. Je hoort hem.

0: Voor 95.000 euro kan het dus voor jou zijn. Hè? Dat eiland in de Maas bij Dinant. Je leest het in het nieuwsblad vandaag. En ik had het er daarnet over. Zometeen bij Top, onze Top Tune of the Week. Deze week op en top Vlaams. Manuals en Brian V. Where do I go? Hoor je zo meteen. Top, we make
1: you move. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep
2: Life. Solde bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Eggo.

0: Tot en met vrijdag hoor je hem extra vaak bij Top. Manuals en Brian V, Where Do I Go? Het is onze toptune of the week.
1: De ochtend van Top.
0: Heb jij vrijdag al een paar belangrijke dingen gepland, ja of nee? Ik weet het, vrijdagavond sta je waarschijnlijk op een of ander groot plein naar onze Rode Duivels te kijken. Maar nee, ik heb het over vrijdagochtend. Ja, heb je dan al iets belangrijks te doen? Mocht dat zo zijn, dan zou ik toch proberen om ervoor te zorgen dat je de radio niet te ver weg van je zet. Want ik ga proberen fixen dat je vrijdag in de prijzen gaat vallen. Ja, en nog meer dan anders. Heb ik een zeer goede aanleiding voor. Wat, wie en hoe, dat leg ik je zo meteen uit.
1: Dit is Top.
0: Na de nummer 13 in onze Top Hit 40. Kameraad en Be Mine. I can

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wiede maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doe je met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
0: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: VR. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je kabinet?
3: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete, zei René.
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
6: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef Dino en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
7: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
8: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
9: Top Techno.
10: Dat is Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. Top Techno. Beleef bij Top de Sound of Tomorrowland.

0: Vrijdag is het dus het moment om op een of andere manier een beetje dichter bij je radio te komen zitten.
1: Dit is Top.
0: Want vrijdag kan je niet alleen met ons Ik Verveel Mij Rad een plezant duo-ticket winnen. Dat kan vandaag trouwens ook en bij uitbreiding de hele zomer. Nee, vrijdag gaan we een stapje verder. Want ik zag online dat het vrijdag Pina Colada-dag is. En ik vind, dat gaan we vieren. Ja, onze Rode Duivels spelen tegen Spanje. Hoe die match gaat aflopen, zullen we nog wel zien. Het wordt mooi weer, alles op, alles aan. Het weekend begint, Pina Colada-dag, dat moet gevierd worden. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik kan trakteren op Pina Coladas of op een andere cocktail als je die lekkerder vindt. Of een mocktail als je geen alcohol lust. Allemaal goed. Nog geen idee hoe, dat niet. Maar ik ga het regelen. Ja, ik dacht, tegen morgen probeer ik het een beetje concreter te maken. Maar één ding is zeker, vrijdag gewoon de radio lekker luid opzetten tussen 7 en 10. Want ik trakteer je, als dat geen goede start is van het weekend, dan weet ik het ook niet meer. Heb je meteen een goede reden om nu mee te zingen.

0: vrijdag dus, Pina Colada dag. En daarom trakteer ik vrijdag op Pina Colada of op een andere cocktail of mocktail. Hoe en wat, dat moet ik eerst nog even zien uit te vogelen. Maar ik zweer op mijn communizieltje dat ik het ga regelen. Sowieso. Alleen hoef je natuurlijk niet te wachten tot vrijdag om in de prijzen te vallen. Nee, dat weet je.
1: Ik verveel me.
0: Want elke ochtend maak je tijdens de ochtend van Top Kans op een duo-ticket. Dan stuur ik je op een plezante uitstap naar deze zomervakantie, naar heel wat plezante activiteiten. Het enige wat je moet doen, is je oren spitsen. Want als je het Ik verveel mij alarm hoort loeien, dan stuur je zo snel als mogelijk Ik verveel mij via de Top Radio BE-app richting de studio. Bel ik je op... Nou, dan verdien je eigenlijk al een applaus, want dan win je sowieso een duo-ticket. Met vandaag 4 nieuwe mogelijke activiteiten op dat rad. Sunparks Outdoor Waterpark in Oost-Duinkerken. Dat is een hele mond vol om te zeggen dat je een keer tof kunt gaan zwemmen. Bobbejaanland, de Park Playground en Sportoase. Ja, het zijn heel wat mogelijkheden. Dus je weet het als je dat Ik verveel mij alarm hoort.

0: Dit is Stop!
1: Het Ik Verveel Mij alarm is afgegaan, dus zometeen bel ik iemand die ik op leuke dagtrip stuur. Na de Top Headlines krijg je van Loren.
2: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
2: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
4: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
2: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit, maar raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nogthans een akkoord met daarin een staakt het vuren, maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
5: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
2: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
1: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Brussel, tussen Londerzeel en Wolvertem, verlies je 25 minuten. Het gaat ook traag op de E19 richting Mechelen, tussen Kontig en Mechelen-Noord, ook daar een kwartier extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
0: Dit is Stop! Brian Loufrimo.
1: Wie oh wie vindt een van onze leukste tickets? Zometeen bel ik iemand op die aan ons Ik Verveel Mij Dat mag draaien. Na Thomas Gray.
0: Stop!

0: A vyzvihni toch mee, ja? Ik wel. Nio. En Let Me Love You in de ochtend van Top. Goed. Het is tijd om nog eens voor Sinterklaas te spelen.
1: Het.
2: Ik verveel mij.
0: Dat geluk heb jij misschien wel als je het Ik Verveel Mij alarm hebt kunnen spotten hier op Top. Heb je dat gedaan en heb je Ik Verveel Mij gestuurd via de topradio.be app, dan hang je misschien wel aan mijn lijn. Evie uit Zeelen, goedemorgen.
3: Goedemorgen Brian, hallo.
0: Jij hebt dat gehoord, dat Ik Verveel Mij alarm. Vertel eens, wat zijn jouw plannen vandaag? Ga je je vervelen?
3: Nee, ik ga me niet vervelen. Ik ga werken vandaag.
0: Alright, om laat start de werkdag?
3: 8:30.
0: 8:30, dat is nog een dik kwartier. Even rust, even op het gemak. Super.
3: Inderdaad.
0: Voilà. Heb je de mogelijke daguitstappen gehoord op het rad vandaag, Evie?
3: Ja.
0: Vertel, welke zou je het liefste winnen?
3: Sportoaas eigenlijk.
0: Sportoaas.
3: Dus, ja.
0: Dat is zo, ja, daar kan je van alles doen. Hè. Dat is zwemmen, dat is ook een beetje ontspannen, dat is alles erop, ja. Alles eraan. Alright, ik snap het. Kijk, er hangen vier mogelijke partners op. Zijn de Sunparks Outdoor Waterpark in Oostende, Bobbejaanland, in Oost-Tuinkerken vooral, Bobbejaanland, de park en Sportoaas. En jij gaat dus voor Sportoaas. Alright, kijk, dan stel ik voor dat ik gewoon een flinke ruk aan het rad geef. Wat denk je?
3: Ja, doe maar.
0: Alright, 3 en 2 en 1, daar gaan we. Ja.
3: Ja.
0: Kan je gaan plonzen, ja of nee? Nou, 50% kans eigenlijk met die Sunparks.
3: Mm-hmm.
0: Evie.
3: Ja?
0: Ja, je mag gaan zwemmen, maar niet in Sportoazen.
3: Ah, oké. Okay.
0: Ik stuur je naar Sunparks.
3: Ook goed.
0: Hè, voilà. Dan kan je ook een beetje gaan ontspannen. Fantastisch. Evie, merci om mee te spelen en veel succes op het werk vandaag.
3: Ja, dankjewel.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

Evi won dus zo net een leuke dagtrip naar Sunparks in Oostuinkerken. Morgenochtend maak jij ook weer opnieuw kans. En dat eigenlijk nog heel de zomer lang trouwens. Op de leukste duo-tickets hier in de ochtend van Top met het Ik Verveel Mij alarm. Nu, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je zoiets hebt van... Ik wil je daar eigenlijk helemaal niet op wachten. Ik wil gewoon de leukste tickets zelf kopen. Dat kan via leukstetickets.be trouwens. Ga het vooral even ontdekken. Heel wat zeer leuke prijzen. Moet je maar eens gaan checken.

0: kerstdag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Krevel.
3: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

het schooljaar dat ligt daar een tijdje achter ons. Toch hebben we het straks over een topic dat ook tijdens de schoolperiode bijzonder hot was en nu opeens weer in de krant opduikt. En ja, ik heb het over smartphones. Zometeen na Medusa en deze Don't Wanna Go Home. Hele goedemorgen, dit is de ochtend van Top. Okay.

0: Keanu stuurt een bericht in binnen via de Top Radio BE-app. Trump heeft dit gezongen toen ons klein Belgelandje Amerika van de kaart heeft geveerd. Ja. Medusa bij Top. En Don't Wanna Go Home. Vind het een goeie? Ja, absoluut. Twee plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest, is het geval op de A12 richting Brussel. Tussen Londerzeel en Wolvertem ben je 40 minuten kwijt. Op de E19 richting Antwerpen gaat het ook traag. Tussen Zemst en Rumst daar 20 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
6: Woehoe, mijn energierekening.
7: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
2: Dit is... Top. We make your move. Your summer beat. Brian Lee.

0: schooljaar dat ligt al even achter ons. Maar een van de hot topics van het afgelopen schooljaar was toch het smartphoneverbod. Toch, ja, dat zit in mijn collectief geheugen.
1: De ochtend van Top.
0: En nu staat er in de krant dat Cazoo, dat is een organisator van kampen voor jongeren, wil verbieden dat kinderen van 7 tot en met 12 jaar hun gsm meeneemt op kamp. Ja, de organisatie wil ervoor zorgen dat kinderen meer genieten van die vakantie, die zich dan beter in de groep gaan voelen en niet voortdurend met hun ouders in contact gaan zijn. Want volgens Cazoo kan zo'n gsm heimwee net erger maken. En dat willen ze dus ten allen tijde verhinderen. Vanaf 12 jaar mogen kinderen hun gsm wel meenemen, bijvoorbeeld om tijdens lange busritten muziek te luisteren of om een film te kijken. En tijdens activiteiten en eetmomenten mag die gsm niet meer gebruikt worden. Ik ben eigenlijk best benieuwd. Zou jij je kind je gsm meenemen? Ja of nee, mocht die onder de 12 jaar zijn? Laat even weten.

0: Van. Geef jij je kind jonger dan 12 jaar een telefoon mee op kamp, ja of nee?
1: Dit is top.
0: Dat is de vraag die ik daarnet stelde via de Topradio BE-app. En je mening is nog altijd meer dan welkom via de Topradio BE-app. De vraag stelt zich omdat Kazoo, organisator van zo'n kampen, het wil verbieden. Of nee, het niet wil verbieden. Ze doen het deze zomer op kamp voor kinderen tot en met 12 jaar. Zijn gsm's verboden.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: En jij mag er dus je mening over geven. Ik zie al heel wat reacties. Bart die zegt, laat iedereen toch zelf gewoon eens kiezen. Sabrina die zegt, ja, een gsm, dat wel, maar een smartphone, dat liever niet. En zo zijn er heel wat mogelijkheden. Dus kom maar door met jouw mening via de Topradio BE-app.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
2: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
2: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
2: Je komt toch eens langs, hè?
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Ze had Kato dus kies gezet. Kijk de keer bij Hoosjes, Afdrugs en Locristi.
5: Gooses, mijn geen op nein.
6: Het moet weer al juist zien, wij.
5: www.goosjesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 100 tweedehands heftrucks.
6: Dat kun je niet van sukkelen, hè?
5: Goosjes, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
8: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
9: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
10: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
11: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makrie voor in Ronsen.
10: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op Macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op Lifting.be. Lifting met TH.
13: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
14: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
15: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

0: kamporganisator Kazoo verbiedt deze zomer smartphones op kamp voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. En daarmee stelde ik de vraag...
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Geef jij je kinderen jonger dan 12 jaar een smartphone, ja dan nee? En indien ja, zou je meegeven op kamp, ja of nee? Dat zijn heel wat vragen, maar het is een hot topic, dat ongetwijfeld. Neem die laten weten. Ik ben kampmonitor en het is soms echt zielig om al die kinderen op hun gsm te zien zitten tijdens die vrije momenten en hun pauzes. Haal eens veel meer plezier en herinneringen zonder die op zak te hebben, zeg. Maak kampbrieven terug een ding, ja. En dat is eigenlijk iets dat ik heel vaak zie terugkomen. Yannick die laat weten, noem mij vooral ouderwets, maar hier krijgt mijn dochter nog geen gsm. Het is en blijft nog altijd een kind en ik vind dat dat pas geschikt is ruim na haar 12 jaar. Dat laat hij weten. Ook Bert vindt dat kinderen onder 12 jaar hebben geen gsm nodig. Steve die zegt, niet meegeven, want vroeger was het ook zonder een gsm. Wij moesten een brief schrijven en opnieuw komen die kampbrieven terug. En Karin die zegt, ik vind dat iedereen voor zijn eigen moet uitmaken of je kind een gsm meeneemt of niet. Mogen we alsjeblieft nog baas zijn over onze eigen kinderen? Ja, en daar valt ook natuurlijk wel iets over te zeggen. Enfin, we gaan er vanmorgen niet uit geraken.
1: Dit is top.
0: Dat is zeker. Gelukkig is er nog de goede muziek van u.

0: Zometeen neem je niet alleen de Topradio BEF, maar ook je boxhandschoenen bij.
1: Summerbeat Battle.
0: Want straks na de Top Headlines weer een gloednieuwe Summerbeat Battle. Dan zijn er weer twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar zet. En dan is het aan jou de keuze. Welke van die twee tracks wil je horen? Zometeen na de Top Headlines.
1: Dit is Top. Top.
0: We make you move. Eerst Dioro en Bailar.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Dit is Stop!
6: Een van de grootste hits van deze zomer komt eraan. En ja, het is dat met het pianootje. Naar de top headlines. Lore, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
8: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
7: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er daar snel een volgende trein passeert. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering €7,7 miljard vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op €10 miljard.
9: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij €10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
7: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach, omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze overmorgen hun kwartfinale tegen Spanje. Gisteren trainden de Duivels nog een laatste keer in hun basecamp in Seattle. Sportjournalist Jarno Berto.
10: Voor de tweede keer dit wereldkampioenschap zijn de Rode Duivels veilig en wel geland in Los Angeles. Straks, om 11 uur juli tijd, blikt Thibaut Courtois vooruit op die wedstrijd tegen Spanje. Toch zijn tweede thuisland. Er staat ook nog een collectieve training op het programma.
7: Ook Amadou Onana reisde mee naar LA. Hij moet maanden revalideren door een gescheurde kruisband, maar blijft zeker tot en met de match tegen Spanje bij de groep. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
6: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E314 richting Genk. Komt door een ongeval in Houthale-Helchtre, ben je een half uur kwijt vanaf Lummen. En dan de E17 richting Kortrijk, door een ongeval in Waregem, 20 minuten in de plus vanaf Deinze. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
5: Dit is Stop!
11: Brian Loufrimo.
6: Zometeen zijn we met z'n allen collectief scheidsrechter. Met dank aan het fluitje van Florida, Nadia Bouwsa en Magnetic.
5: Top!

Neem er de Top Radio B-app eens even bij. Summerbeat Battle. Want we gaan weer battlen. Twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar zet. Is het aan jou om mij te laten weten welke van de twee je wilt horen? Met vandaag een klein schaamteloze toets. Ja, sans gêne. Elke zaterdagavond hoor je natuurlijk Top Schaamteloos hier op Top met onze ochtendvriend Jeroen. En vandaag trekken we dat een klein beetje door naar de ochtend van Top in onze schaamteloze battle. Dit is keuze 1 vandaag trouwens. 82. Als je deze wilt horen, dan kies je voor keuze 1. Ozone en Dragostai Tintay. Al kan het natuurlijk nog altijd een tikkeltje erger. 170. Ja, redelijk schaamteloos is het zeker. Gustavo Lima en Ballada als keuze 2 van op 170. Laat eens even weten welke track jij wilt horen via de Top Radio BE-app. Met een klein beetje geluk hoor je jouw favoriet dan wel zometeen.

0: Welke track uit de Summer Beat 1000 wil jij graag horen zometeen?
1: 82.
0: Dit was keuze 1, Ozone en Dragostai Dintai.

0: Maar via de Topradio BE-app, dan hoor je misschien wel jouw favoriet zometeen.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Meti Market.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: eigenlijk is dit een beetje de Madonna en Sabrina Carpenter van 2021, toch? Elton John en Dua Lipa, je hoort de Cold Heart bij Top.
1: Summerbeat Battle.
0: Elke werkdag mag jij kiezen welke track ik uit de Summerbeat 1000 draai. Twee tracks heb ik je gegeven. Jij mocht kiezen tussen die twee tracks. Met vandaag als keuze 1...
1: 82.
0: Deze Ozone, Dragon's Tide Tintay, ofwel...
1: 170.
0: Deze Gustavo Lima en Ballada. Het was een zeer spannendje. Het was echt bijzonder spannend. Een dubbeltje op zijn kant. Maar ik kan je vertellen dat we niet van Tje gaan doen, maar wel van Maya Hi. Dat ongetwijfeld, want deze heeft gewonnen. Ozone Dragostai Dintay. Hij wint vandaag onze Summerbeat Battle.

0: Zometeen bij Top, de place to be om vrijdag naar de match van Spanje-België te kijken. Echt waar, een plek die je niet mag gemist hebben. Vertel het je zometeen. Eerst even topverkeer en het is redelijk rustig. Met maar twee plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E17 richting Kortrijk. Door een ongeval in Waregem verlies je 25 minuten vanaf Deinze. En op de E19 richting Antwerpen nog 10 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AS Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dat is niks.
3: Allah, jong.
2: Korting tot -70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
5: Dit is Top. Your summer beat.

0: know that you need me.
1: Vergeet de grote markt, vergeet het café.
2: Dit is top. Your summer
1: beat. Ik ken de place to be om vrijdag naar die match België-Spanje te kijken. En ja, jij kent ze ook, absoluut. Je kan hem volgen op groot scherm. Tijdens Ostend Beach is dat geen idee. Met je voeten in het zand en ondertussen naar een nieuwe overwinning van onze Belgen kijken. Doe je trouwens niet alleen, want daar op de line-up komende vrijdag... Ja, natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Evertrop en omdat het kan met On My La Patat, die zijn erbij tijdens die match. Dus als je nog niets te doen hebt, er zijn nog ticketjes, hè. Ostend Beach, je kunt erbij zijn.
3: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
4: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
5: DJ Yuri, de meest allround.

0: geen lichtinstallatie, geen probleem. Ik ben ook lichttechnieker en ik kan alles voor
1: je. DJ Yuri.
0: Voor alle info, één adres, mijn vernieuwde website www.djyuri.be.
1: DJ Yuri.
2: Hey.
3: Top Techno.
4: Das Techno and More.

0: het wordt dus nog een drukke dag voor mij. Ik zei het al eerder vanochtend. Vrijdag ga ik trakteren met pina colada. Dat is een belofte.
1: Dit is top.
0: Dat ik eerder vanochtend gemaakt heb, omdat het vrijdag pina colada dag is. En dus trakteer ik op cocktails, op mocktails, noem maar op. Ik ga dat vandaag nog proberen regelen. Dat sowieso. Straks na 9 uur, straks na 10 uur liever, is er Thibaut van Leliendaal naar de Top Headlines. Ik heb er nog eentje voor jou. En wat voor eentje? Kygo en Khalid. Save my love.

0: Lotto is op zoek naar handen.
1: Wat? Handen?
0: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
1: Oh, de cabrio.
0: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
1: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
2: C'est
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Dit is Top!
6: Goedemorgen, het is 10:00, hier is Lore met de Top Headlines. Een goeiemorgen, Lore.
7: Een goeiemorgen. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
8: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
7: De Bond Beter Leef Milieu vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken. In de zorg of in een winkel bijvoorbeeld. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Ook toen werd gesproken over zelfverdediging. Videobeelden toonden wel iets anders. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
6: Nog 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E17 richting Kortrijk, daar moet je 19 minuten bijtellen tussen Deinze en Kruishoutem. Nog op de E19 richting Antwerpen dan, daar ben je 13 minuten kwijt tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En tot slot op de E403 richting Kortrijk, daar ben je 13 minuten kwijt tussen Templeuve en Etampuy. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
5: Dit is Top! Van Leliendaal.
6: We zitten bijna in het midden van de week en dat moet gevierd worden. Hier is Faithless, hij komt eraan na Jonas Blue, Edge of Desire.
5: Top.

0: dit is Top.
1: Hallo, hallo. Goedemorgen. Woensdag 8 juli vandaag. Het belooft weer een prachtige dag te worden. En ook de playlist voor deze voormiddag ziet er weer heel goed of prachtig uit. Met Clean Bandit, Alesso, Bob Sinclair, Milk Inc. Ze komen allemaal voorbij de komende uren.
0: Dit is Top.
1: Maar beginnen gaan we doen met Jennifer Lopez en David Guetta.

0: festival tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Fantasialand. Een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand. Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
2: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

Deze If I Lose Myself Tonight, die draaien we hier ook vaak op top. En dat was hun eerste echte nummer tezamen. Maar nu zijn ze dus opnieuw de studio ingedoken. Het nieuwe nummer heet In Your Eyes en het gaat over de liefde natuurlijk, what else? Over een diepe, veilige liefde voor iemand. Iemand bij wie je altijd thuis voelt. Dit zijn Alesso en One Republic met hun nieuwste In Your Eyes.

0: Half elf, zometeen mag jij weer je mening geven in onze hit of shit. Er is nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dit is op de E403 richting Kortrijk. Daar moet je 11 minuten bij rekenen tussen Templeuven en Etampouy. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
8: Dit is... Top, top, top. We make your move. Your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

Benieuwd wat het vandaag gaat geven voor Jason Derulo en DJ Goya Michiko. De feedback die de track kreeg de afgelopen dagen was dat het vooral wat te traag was. En ja, het is natuurlijk ook een Afro House nummer. Dus dat is wel wat de stijl van het nummer natuurlijk. Je bent er fan van of je bent er geen fan van. Dat is ook een beetje het concept van Hit of Shit. Dus neem de Top Radio B-app er maar bij. En laat me weten wat jij ervan vindt. Hit of Shit voor deze DJ Goya, Jason Derulo en

Wat vind jij van deze Michiko van Jason Derulo? Dit is... Laat het mij eens weten via de Top Radio B-app. Hit of shit?

0: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
1: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
5: Maar nee, ik wil parket.
4: Tegels.
5: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
4: Goed idee.
5: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
4: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
5: Check isolatievloer.be.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Kansen krijgen op je werk.
8: Check.
7: Interesse in machines.
8: Check.
7: Goede werksfeer.
9: Yes.
7: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
13: Our Dreams!
14: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
15: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
16: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
17: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ben jij al member van de Top Radio community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE app. Download hem gratis via de App Store of Google.

0: de ongenaakbare nummer 1 in onze Top Hit 40. Another Talk to You. En wie weet geldt dat ook binnenkort voor Jason Derulo en Michiko. Want jij mocht er je mening over geven.
1: Hit of shit?
0: Jayco die vindt het een zalige plaat, die Michiko. Dus voor hem is het een dikke hit. Hannelore is ook fan. En zij kent het dansje zelf al van buiten. Want ja, het is een volledige TikTok-trend ook, die Jason Derulo en Michiko. Dus er is echt een dansje op. Frederik die gaat daar niet mee akkoord met Hannelore, haar mening. Want hij vindt het een shit, want zijn vrouw kent het dansje al van buiten. Dus daarom dat hij het een shit vindt. Diego is fan. Die gaat zelf op 15 augustus naar de release party van Jason Derulo. Want die komt naar de Cocorico in Zomergem. En hij is mega fan van Jason Derulo. Dus een dikke hit. En dan heb je nog Nico. Die vindt het een shit. Maar dat kan ook aan de mosselen van gisteren liggen, zegt hij erbij. Ja. Vul het zelf maar in. Vandaag wel een goed rapport dus voor Jason Derulo en Michiko. Hoe meer je hem hoort, hoe beter hij wordt, heb ik de indruk in de Top Radio B-app. Het is aan het keren. Morgen deze tijd hoor je hem nog eens.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel, leef beter.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Top!
6: Geen wapenstilstand meer tussen de Iran en de VS. Lore weet meer. Goedemorgen, Lore.
7: Goedemorgen. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
8: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
7: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Er is een sociaal akkoord bij bierbrouwer AB InBev. Dat meldden de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Sinds vorige week waren er stakingen, onder meer tegen de hoge werkdruk. Maar nu is er afgesproken dat het hitteplan aangepast wordt. En dat iemand die ontslagen werd een andere functie krijgt. Met het akkoord eindigen ook de stakingen in de Vlaamse distributiecentra van AB InBev. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leefmilieu.
9: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
7: De bond vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
6: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Gent, 13 minuten kwijt tussen Berchem en Kennedy-tunnel. En de Kennedy-tunnel, daar is een ongeval gebeurd. En op de E403 richting Kortrijk, daar moet je 11 minuten extra bijtellen tussen Templeuve en Etampuy. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Dit is Top! Van Leliendaal.
6: Met zometeen nog meer Afro House op je radio. Na Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it. Goedemorgen.

zijn drukke maanden voor het Nederlands DJ-duo Lucas en Steve. I spent the summer on you. Dit zijn ze met I Spent the Summer on You. En zij spenderen hun zomer vooral aan festivals. Zo staan ze volgende week op Tomorrowland in Boom. Dat is dus toch wel een duo die ik heel graag heb. Ze staan ook volop in mijn Spotify, op mijn zomer Spotify playlist. En het is een duo dat ik heel graag zou aan het werk willen zien. Maar ik ga jammer genoeg niet op Tomorrowland geraken. Dus breng ze maar naar hier op top. Lucas en Steve.

Zou jij graag een eigenaar willen zijn van een eiland? Wel, het kan voor 95.000 euro. En niet in de Malediven, de Seychelles of zo. Nee, wel hier in België. Het kan. En ik leg het zo meteen uit.

0: New York zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Medi
3: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Zolder bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

Jij kan eigenaar worden van een eiland in België, weliswaar. Elke die stuurt via de Top Radio BE-app het eilandje in op de vijver in het park, bedoel je dan, Thibaut? Wel, nee, dat juist niet. In de provincie Namen staat momenteel Île de Houx te koop. Dat is een bijna 5 hectare natuur midden in de Maas. Dus midden op de Maas, een klein eilandje van 5 hectare. En dat kan van jou zijn, dat stukje België. Als je dat wil bemachtigen, dan moet je wel minstens 95.000 euro op tafel leggen. Dat valt daar nog mee voor een eiland, vind ik. En 5 hectare natuur. Maar er zit wel een addertje onder het gras. Want bouwen, wonen of er een toeristische trekpleister van maken, dat mag allemaal niet. Ja, daarvoor ga je 1001 vergunningen moeten aanvragen. Dus eer dat je dat gaat kunnen doen, ben je weer tientallen of twintigtallen jaren later, vrees ik. Maar moest je toch interesse hebben om te zeggen, kijk, ik bezit een eiland in België. Wel, dan moet je bij vastgoedkantoor VM Immobilier zijn. Want zij beginnen aan die verkoop. Dus je kan altijd eens checken op hun website.

0: 12. Zometeen weer een nieuw dagelijks dilemma. En voor moest je al nieuwsgierig zijn, liever, je kan al eens checken op onze socials, op Instagram of Facebook, want daar kan je het dilemma al terugvinden. Nu eerst nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar ben je 11 minuten kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Dit is Top. Your Summer Beat.

0: neem de Top Radio B-app er maar bij. Want ik heb jouw mening weer nodig voor een nieuw dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: Vandaag dus weer een nieuw dagelijks dilemma. Allee, vandaag en daar. Ja, dat is juist hetzelfde. Voor de nieuwsgierigen onder ons, die konden het al gezien hebben via onze socials, want daar staat het dilemma al. Het dilemma van vandaag is zonnen in de zon of in de schaduw. Ja, je hebt altijd twee soorten mensen daarin. Hè. Mijn vriendin bijvoorbeeld, als we op vakantie zijn. Dat is zo het type voorbeeld van een zontype. Die is gewoon niet weg te krijgen uit de zon, in een zon, op een zonbedje gaan liggen en dan gewoon uren aan een stuk zitten bakken. Ik ben een totaal ander type. Ik ga liever in de schaduw zitten, dan lees ik mijn boekje op het gemak of, of luister ik wat naar muziek. Maar in de schaduw, want in de zon vind ik het altijd veel te warm. Dus welk type ben jij? Ben jij een zon of ben jij een schaduwtype?

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp?
8: Ga zo wakkeren, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voel je erin.
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Zoek jij de zon op of blijf jij liever in de schaduw?
1: Daily Dilemma.
0: Dat was het dilemma van vandaag. Stien die stuurt, die gaat absoluut voor de schaduw, moet de zon niet hebben. Stefanie uit Oostakker, geef mij maar 100% bakken in de zon. Dan heb je Jeffrey of Jerre voor de vrienden. Zonnig tippen moet wel als dakwerker. Ja, Jeffrey is dakwerker. Groetjes van dakwerker Loki, je trouwens. Filip die stuurt nog eens door, ik ben een zontype. Ik kan uren in de zon liggen bakken en ik kan ook heel, heel bruin worden daarvan. Dat is leuk. En dan heb je nog Elke, die stuurt in de volle zon, maar wel met de nodige pauzes, want je moet veilig en gezond blijven. Dat is ook belangrijk. En ook niet, als je in de zon ligt, niet vergeten smeren. Smeren, smeren, smeren. Zeer belangrijk natuurlijk. Wat mij opvalt in de Top Radio B-app, ik zie vooral zontippes terugkomen. Heel weinig mensen die dan kiezen voor de schaduw. Dat is toch wat anders als ik naar onze socials kijk, want daar heb ik de vraag ook gesteld. En daar is het eerder omgekeerd. Daar kiest 75% voor de schaduw. Maar kijk, je moet vooral doen waar je goesting in hebt. Het is keigoed weer de komende dagen, dus geniet er gewoon van of dat nu in de zon of in de schaduw is.

Deze voelt goed en zo, net voordat we naar de lunch gaan. Gigi D'Agostino en La Passion op top. Zeg, de laatste dagen ben ik heel goed in het voorspellen van dingen. En zometeen, na 12 uur, gaan we eens checken of dat nog klopt. Want gisteren heb ik ook opnieuw een voorspelling gedaan. En we gaan eens kijken of die is uitgekomen. Nu nog pauze.

0: Dit is Top.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Lore. Lore, een goedemiddag.
2: Een goedemiddag. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
2: Afgelopen nacht viel de VS een tachtigtal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus echt verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
4: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
2: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die opzij leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En goed nieuws voor wie altijd al droomde van een privé-eiland. Het kan dicht bij huis, want Île de Houx in de Maas onder Namen staat te koop. Een klein eilandje van zo'n 4 hectare, een kostprijs zo'n 95.000 euro. Het is wel beschermd natuurgebied. Je mag er niet bouwen of niks uitbaten. Wandelen, rusten en vissen mag gelukkig wel. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
1: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. En het is 2 keer op de Antwerpse ring. Eenmaal op de Antwerpse ring richting Nederland. 26 minuten bijtellen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En op de Antwerpse ring richting Gent dan. Daar is een defect voertuig tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Daar ben je 17 minuten kwijt. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
1: Op reis gaan naar Thailand en niet meer terugkomen. Stel je dat eens voor. Wel, ik leg het zo meteen uit na Loco Loco.

Stel je eens voor dat je op reis gaat naar Thailand om dan naar huis te komen met 30 kilogram cannabis in je koffers. Ja, terwijl een Belgische vrouw van 21 jaar heeft dat meegemaakt. Ze is tegengehouden geweest door de douaniers in de luchthaven van Phuket. En de Belgische heeft bekend dat zij de eigenaar was van de drugs. Dus het was de bedoeling, het is niet per ongeluk in haar koffer geraakt of zo. Nee, ze wordt dus ook vervolgd voor een poging om verboden goederen in het land uit te smokkelen. En daarop staat een maximumstraf van 10 jaar in de gevangenis. Of een boete, of misschien en of een boete moet ik eigenlijk zeggen, van 4 keer de marktwaarde van de drugs. Dus 4 keer de marktwaarde van 30 kilogram cannabis. Hallo zeg, kom zo eens naar huis. Jongens toch. Ze blijft dus voorlopig in hechtenis in Thailand daar. Toch wel een strafverhaal, hè. Kom zomaar eens naar huis, naar je vakantie. Hè.

Ben ik nog altijd goed in het voorspellen van de toekomst? Maandag had ik voorspeld dat Tadej Pogacar ging winnen in de Tour de France. En gisteren heb ik opnieuw een voorspelling gedaan. Zometeen is checken of ik correct was. Nu zitten we al even in Frankrijk met de Chainsmokers en Paris.

0: TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dat is niks.
5: Allo, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

De Tour de France is nog altijd volop bezig. En elke dag voorspel ik zo een beetje wie de volgende etappe gaat winnen. Gisteren heb ik hier tijdens de uitzending weer voorspeld wie ging winnen. En we gaan eens checken of ik juist was. Luister maar eens even mee. De winnaar van vandaag voor de vierde etappe in de Tour de France zal mijn chouchou Mats Pedersen zijn. Schrijf het op. Ik kom er morgen op terug, hè. En ik ben terug. En kijk eens, 2-2, want Mats Pedersen heeft gisteren gewonnen. Ik had dus gelijk. Dus als je tips nodig hebt voor je tourmanager of zo, kijk, hier ben ik. En dan moet je nu even luisteren. Want ik ga de winnaar van vandaag voorspellen. Vandaag gaat Jasper Philipsen de etappe winnen. De eerste Belgische zege in de Tour. Schrijf het op, want ik kom er morgen op terug, hè.

0: half 1. Zometeen krijg je deze nog eens van mij. I can see the sun coming up. Sam Sparrow met Happiness, de moment om dan je radio een beetje luider te zetten. Eerst nog 4 vertragingen van 10 minuten of langer op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent 37 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Nog op de Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten extra tussen Antwerpen-West en Berchem. Nog op de E17 dan, tussen naar Antwerpen 14 minuten bijtellen tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 14 minuten bijtellen. Daar is een defect voertuig tussen de Legrellenlaan en de Kennedy-tunnel. En tot slot op de E19 richting Antwerpen. Daar ben je 12 minuten kwijt tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Medi-market.
2: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Top.
5: We make you move. Thibaut van Leliendaal.

Die plaat af. Zo. Een politieker zeggen. Happiness, Sam Sparrow in de Musician Remix. Zometeen een van mijn favoriete zomerplaten. Imani en Don't Be So Shy komt eraan. En we gaan ook eens checken of het al druk is aan de kust. Eerst nog Chesto en Tate McRae.

0: Hey mechanieker, wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes, dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
1: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
5: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
6: Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
1: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Nieuwbouw of renovatie?
8: Terras of poolhouse?
7: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
8: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
9: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
10: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
11: Pommetje of rustige duik?
12: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
11: Meer info. dm-zwembaden.be.
13: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
14: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
15: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
16: Our Dreams!
17: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
18: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
19: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
20: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.

Het is niet alleen mijn lievelingsnummer, of één van mijn lievelingsnummers uit de Summerbeat. Ook Stefanie stuurt in de Top Radio B-app dat dat al jaren haar lijflied is.

0: Imani, Don't Be So Shy. En nu heb ik de vraag van vandaag.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Want die vraag stel ik me elke dag om eens te checken of het al druk is aan de kust. Want er zijn heel veel mensen, heel veel Vlamingen, die al richting de zee trekken met dit goede weer. En op de website van de kust kan je checken naar de kustbarometer of het al druk is aan de kust. En op dit moment valt het weer al heel goed mee. Het is precies nog niet echt vakantie, heb ik de indruk. Want er is geen enkele plaats aan zee waar het druk is. Enkel in Oostende en De Haan en Blankenbergen, dat zijn zo de drie plekken op dit moment waar het gezellig druk zou zijn. Dus voor Nieuwpoort, Middelkerken, Kokzijde, Bredene enzovoort, dat zijn allemaal nog plekken waar het gewoon heel goed te doen is. Dus je kan zeker en vast nog vertrekken naar de kust. Of als je onderweg bent naar de kust, je zit goed, er is nog niet te veel volk daar aan de dijk. Als je onderweg bent naar de kust, mag je het mij eens laten weten via de Top Radio BE-app. En nu gaan we naar de Top Tune of the Week.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Manuals en Brian V. Where do I go?
1: We make

7 voor 1, zometeen na 1 uur. Dan is het tijd voor Bram van Hee. En ook voor Calvin Harris, die komt er ook nog aan. Nu laat ik je achter met KDB en deze Easy Please Me. Mij hoor je morgen terug.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top!
4: Het is tijd voor de top-headlines van 1 uur en die krijg je van Lore. Dag Lore, een goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
5: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
7: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
5: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
4: Let maar op met wat je zegt, Lore. Een beetje plagen moet kunnen. Ik ga het onthouden. Goed. De files op de Antwerpse ring in de richting van Gent vanaf Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan is het aanschuiven. 3 kwartier verlies je daar. Op de E313 een half uur tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Ook op de E19 is het aanschuiven vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst. 20 minuten. En op de buitenring van Brussel vanaf Waterloo Centrum tot Terhulpen. Een kwartier extra bijtellen mocht je daar moeten voorbijkomen. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan heb ik beter nieuws. Dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
4: Zometeen een ex-nummer 1 uit de Top Hit 40. De Bausa draai ik met Magnetic en nu Joel Corey en Head and Heart. Top.

Magnetic zorgt ervoor dat we dat overgangsdagje toch een beetje warm doorkomen vandaag. Ja, de zomer neemt een heel klein beetje gas terug, maar wij zeker niet hier bij Top. De meest gehoorde vraag vandaag en morgen zal sowieso zijn: waar ga jij kijken vrijdag? Sowieso dat je die vraag al hebt gesteld of gehoord. Eerlijk gezegd, ik heb ook nog geen antwoord. En ik las vandaag dat er een tekort is aan grote schermen. Oei, probleem. Mocht iemand een oplossing hebben daarvoor, laat maar weten via de Topradio B-app. Zometeen gaan we samen een uitstapje maken. Weet je waar komt eraan? Dan gaan we op zoek naar een vakantieland met een vreemde gewoonte. Dus je ontdekt zometeen waar we naartoe gaan. Dit is Silence van Delirium en Sarah McLachlan bij Top.

0: Tijd om België even te verlaten.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar? Met andere woorden, in welk land het getal 4 een ongeluksgetal is. Dus het getal 4, dat is echt wel te mijden in dat bepaalde land. Toch iets om rekening mee te houden. Stel dat je hotelkamer 4 krijgt of je bestelt 4 cocktails aan het zwembad. Toch maar 2 keer nadenken. Ja, het is blijkbaar straffer dan zoals wij een ongeluksgetal ervaren. Ze proberen in dat land het getal echt te vermijden. In welk land zou dat zijn? Dus welk land zoek ik? Laat het maar eens weten via de Topradio B-app. We kunnen eruit leren, toch? The Weeknd zo meteen. Dancing in the Flames. En dit is een goeie uit de 90s. Angel City, Love Me Right.
2: Oh, baby, love me right. Let me love you to get it right. Why can't you let the others be? 'Cause with you is where I got to be.

0: Ai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Sleep
3: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
9: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.

0: moeten het even hebben over het getal 4.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar het getal 4 een echt ongeluksgetal is in nogal wat Aziatische landen blijkbaar? Ik heb een berichtje binnengekregen van Lieve, die heeft ingestuurd. Dat is in China en Japan zo. En Glenn heeft ook ingestuurd het land Zuid-Korea. Inderdaad, Zuid-Korea, dat was eigenlijk het land wat ik zocht. Vermijd 4 daar op alle mogelijke manieren. Als je in Zuid-Korea bijvoorbeeld een cadeau geeft, ja, dan ben je in eerste plaats goed bezig. Want het zijn gullegevers, de Koreanen. Maar ze vinden het ook leuk om iets te krijgen. Behalve als je van iets 4 stuks geeft. Ik zeg maar iets, 4 pralines of zo. Niet doen! Dat brengt ongeluk. Dan ga je het echt wel geweten hebben. Dat ga je horen van de Koreanen. 4 staat voor ongeluk, dus vermijd dat getal in elk geval. Terwijl het getal 7 wel scoort. Dat staat voor geluk. Dus 7 in plaats van 4. Dat moet je onthouden mocht je naar dat land trekken ooit. En wat dan als je moet slapen op hotelkamer 4? Vraag ik mij af. Of skippen ze die kamer? Dat kan ook natuurlijk. Dat je kamer 3 hebt en daarnaast kamer 5. Misschien moet je dat eens laten weten als je daar ooit bent geweest. Ik ben wel benieuwd.

0: and beautiful.
1: Hazen van Zandveld bij Top. En dan kijken waar de files staan. Op dit moment heb ik 5 vertragingen van 10 minuten of langer. Op de E313, 3 kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Buiten de ring van Brussel, daar is een ongeval gebeurd. Een half uur extra tussen Mont-Saint-Jean en Terhulpen. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Bogerhout. 20 minuten aanschuiven. R11 dan, vanaf Wommelgem tot de Antwerpse straat. 20 extra. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook nog een kwartier erbij tellen. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan 10 minuten.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow! Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.

0: Je zal dus geen kamer 4 vinden in Zuid-Korea en in nogal wat Aziatische andere landen. Dat wordt hier bevestigd door luisteraars die er al geweest zijn via de Topradio B-app. Het is daar echt wel het ongeluksgetal in die landen. Ja, we mogen een beetje bijgelovig zijn. Dat heb ik daarnet ook gehoord in de top headlines bij Lore.
1: Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floten de duivels al 3 keer en we wonnen elke keer.
0: Ja, dat gaat dan over de scheidsrechter die de match van de Rode Duivels komende vrijdag gaat fluiten. Dus we zijn toch een beetje bijgelovig wat dat betreft, ja. Ik draai zo meteen Alok en Khalid. Dive into me en nu Mike Posner. Uitstapje naar

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Ik raag dan niet om u, hè.
10: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrux en Locristi.
9: Gosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist zien, wij.
9: www.gosses-heftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
10: Dat kan je niet van sukkel, nee.
9: Gosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
11: Hallo met Atilex.
12: Ik ben op zoek naar een kabel.
11: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
12: Nu ben ik de draad kwijt.
11: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: groot nieuws vorige week van Bebe Rexha.
1: Hi everyone, it's Bebe here and I am so excited to announce that I will be performing at Tomorrowland. I know, I'm performing at Tomorrowland. Crazy. I'm still like, holy shit. But I'm also fucking nervous. Just because it's one of my favorite festivals and I've, you know, been a part of so many incredible dance records. And I've seen my friends do it, but I never thought that I would be doing Tomorrowland.
0: Ik wil ze niet nog meer zenuwachtig maken dan ze al is, maar ik verwacht er wel heel veel van. Dus Bebe, als je luistert, de verwachtingen zijn torenhoog. We gaan allemaal op de eerste rij staan als jij optreedt op Tomorrowland. Maar ze heeft wel goede hulp, want ze is samen met David Guetta haar setlist nu al aan het samenstellen voor het festival. Ik ben benieuwd. Zometeen bij Top Galantis en 5 Seconds of Summer. Liar Tour komt eraan en dit is...

0: Ik begon daarnet met het bericht over het gebrek aan grote schermen.
1: Dit is top! Your summer
0: beat. Om het voetbal te kunnen volgen komende vrijdag, nu de vraag zo groot is. Dat hoeft geen probleem te zijn, want luisteraar Pieter heeft hier de perfecte oplossing. Ja, maar ja, we kunnen toch bij onze Noorderburen schermen gaan halen, want die zijn al thuis, dus die hebben die grote schermen helemaal niet meer nodig. Kijk, dat is de perfecte oplossing, Pieter. We gaan ervoor zorgen. En nu we het toch over onze Noorderburen hebben, richting 2 uur nu met deze van over de grenzen, de Nederlanders van Goldband.

0: Dit is Top.
1: De topheadlines van 2 uur krijg je nu van Lore. Dag Lore, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
2: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. In Haren in Brussel staat een grote loods van een recyclagebedrijf in brand. Er hangt een dikke, zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd, maar er is ook hinder voor de treinen. 1 iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is er een van bijna 160 kilometer, grotendeels vlak. Tim Merlier hoopt op de winst.
4: Met een goede dag mag dat geen probleem zijn, maar die heb je niet op bestelling en zeker niet in de Tour. Laat ons gewoon hopen dat de sprinters plus op 1 lijn zitten en ja, dat we gewoon allemaal samen aan 1 lijn trekken voor de sprint.
2: De Noor Troon rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Petersen draagt de groene sprinterstrui. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden.
1: En dan de vertragingen. Op dit moment heb ik er 3 van een kwartier of langer. Op de buitenring van Brussel een half uur komt door een ongeval. Vanaf Mont-Saint-Jean tot Ter Hulpe is het aanschuiven. E313 dan 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de R11 vanaf de Robanio-straat tot de Antwerpse straat is het ook een kwartier aanschuiven op dit moment. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan heb je meer geluk. Dan verlies je toch tenminste niet meer tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top!
1: Met zometeen Ilke Klein en Transmission. Die draai ik onder andere na Jennifer Lopez en David Guetta. Dit is Save Me Tonight.
0: Top.

Dit is de woensdag namiddag van Top met September 99, de remix van Fats & Small, Earth, Wind & Fire. Zeg, een vakantie hoeft niet altijd ver en duur te zijn. Daarom hebben we hier elke ochtend het Ik Verveel Mij alarm om dagtickets te winnen voor eigen activiteiten, toffe activiteiten in eigen land. En zo kom je misschien ook nog eens over de taalgrens bij de buren, de vrienden van uit Wallonië. Ja, en daar wil ik eigenlijk naartoe, want zometeen heb ik in de groetjes uit een grote hit in Wallonië. Bij ons doet het lied nog niet echt heel veel, maar dat kan natuurlijk altijd wel komen. Je ontdekt het als je blijft luisteren. Eerst festivalbeats van Prospa en Clooney, onderweg Free Your Mind na Transmission.

Heel wat DJ's hebben hem ook gespeeld op de Towers, waar de DJ's stonden geprogrammeerd het voorbije weekend op Werchter. Prospa en Clooney met Free Your Mind. Trouwens ook nieuw binnen in de Top Hit 40 van Top. Op nummer 38, The Best Is Yet To Come voor die track. Dat voel je zowat aan alles. Dit is Kygo.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: Teach me, master, teach me. Maar nu even niet, het is zomervakantie, niet vergeten.
1: Groetjes uit...
0: Vandaag de groetjes uit eigen land, uit Palissel, Framont. Dat zijn dorpjes in de provincie Luxemburg, in België, in Wallonië dus met andere woorden. Jesse is daar met de scouts op kampverkenning, dus het echte kamp moet eigenlijk nog komen. Is dat daar waar die wolf onlangs in het nieuws is geweest? Ja, ik zie geen weet van wolven, of geen weet van wolven in zijn bericht in elk geval. Wel muziek heeft hij mij doorgestuurd. Een nummer dat daar altijd op de radio te horen is, is de nieuwe van Tovlo samen met Stromae. Het nummer heet De Fleur. Ik heb het gecheckt en inderdaad, bij ons is dat niet echt een hit, maar in Wallonië wel echt een top 10 hit. Dus merci aan Jesse om er ons kennis mee te laten maken, want ik ga hem voor het eerst op top draaien. Geniet van het kamp, die er nog moet aankomen. En wij gaan nu genieten van Stromae en Tovlo. Dit is De Fleur.

vandaag de groetjes uit Wallonië. De provincie Luxemburg, daar gaan heel veel Giro- en Scoutskampen door deze zomer. Dus misschien wordt die hit van Tovlo en Stromae bij onze Waalse vrienden wel meegebracht richting Vlaanderen. Ik zou het in elk geval niet erg vinden. Het is wel een tof nummer, eerlijk gezegd. Als jij ook de groetjes wilt doen uit jouw vakantiebestemming, je weet mij te vinden. Een berichtje is altijd welkom via de Topradio B-app. Dit is de nieuwe remix van Spiller.

0: Zo klinkt de Groove Jazz van Spiller in 2026. Die duikt op in heel veel DJ-sets, ook in de playlist van Top. Even kijken waar het aanschuiven is. 3 vertragingen van een kwartier of langer. Op de E313 vertraag je tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier exact. Op de A12 ook een kwartier tussen Wilrijk en Aartselaar. En op de E40 vanaf Erpenmeren tot Merelbeke verlies je ook een kwartier de tijd. Dus mocht je ergens anders aanschuiven, minder tijdsverlies dan een kwartier.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat? Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

Dit is op dit moment de beste tophit van het moment. De nummer 1 uit de tophit 40. Another and Talk to You bij Top. Zeg, ik heb hier een collega rondlopen met een hele speciale gave. Hij kan de toekomst voorspellen. En dat heb ik deze week nog maar pas ontdekt. Dus dat wordt toch interessant om het daarover te hebben. Wie het is en vooral wat hij heeft voorspeld, ik vertel het je zo meteen. Eerst nog Zash Ecuador komt eraan na Armin van Buuren. Come Around Again.

0: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
4: 1 en 2 augustus in Bonheide.
5: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
6: Nico Morano,
7: DJ Wout,
8: Christophe,
9: Cubics en more.
10: Tickets en info, 12inchlovers.be.
11: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
12: Maar nee, ik wil parket.
11: Tegels.
12: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
11: Goed idee.
12: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
11: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
12: Check isolatievloer.be.
13: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
14: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
15: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
16: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
17: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu zolder bij Macri.

0: Vandaag wordt etappe 5 gereden in de Ronde van Frankrijk. De sauna-editie is dat. Ja. Elke dag voorspelt onze Thibaut tijdens de voormiddag de etappe-winnaar. Misschien heb je dat al gehoord. Op maandag had hij Pogacar genoemd en dat was juist. Dinsdag, Mats Pedersen, was ook juist. Dat was al een 2-op-2. En wie wordt het dan vandaag, Thibaut?
1: Ik ga de winnaar van vandaag voorspellen. Vandaag gaat Jasper Philipsen de etappe winnen. De eerste Belgische zege in de Tour. Schrijf het op, want ik kom er morgen op terug, hè.
0: Jasper Philipsen. Oké, bij deze opgeschreven. En dan ben ik benieuwd of dat een 3-op-3 wordt. Als dat ook uitkomt, dan ga ik toch ook eens naar de voetbalpronostiek van komende vrijdag moeten vragen aan onze Thibaut. Zo'n ongekend talent, amai. Die moet daar echt iets mee doen. When I'm walking

0: Eind deze maand is er nieuwe muziek van de Swedish House Mafia. Lang aangekondigd, maar dan verschijnt er een samenwerking met Licky Lee.
1: Dit is Top. Top.
0: Kijk ik naar uit, eerlijk gezegd. Dit is Kamrad bij Top en Be Mine.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop.
4: De top headlines van 3 uur krijg je nu van Bart Bekaert. Dag Bart, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden aan een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. In Pamplona in Spanje zijn 3 gewonden gevallen tijdens het stierenrennen. Dat is een jaarlijkse traditie daar. 6 stieren worden losgelaten in de straten om honderden mannen te achtervolgen. Het is de bedoeling om voor de stieren te blijven. Gisteren was de eerste wedstrijd, toen raakten 5 mensen gewond. De voorbije 100 jaar vielen ook al 16 doden bij die stierenrennen. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
6: Ik denk wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Wat klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk een snipperdag nog, maar ik denk dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk niet dat er heel veel aanstelten gaat gemaakt worden. En dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
5: De Noor Torsten Dreyen rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
4: Op dit moment 4 vertragingen van een kwartier. Op de E40 begin ik. Daar liggen voorwerpen op de weg. Aanschuiven vanaf Erpenmeren tot Berelbeke. 20 minuten extra. Op de E314 is een ongeval gebeurd. Kwartier erbij tussen Zolder en het park Midden-Limburg. E19, een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de A12 ook een kwartier tussen Wilrijk en Aartselaar. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, beter nieuws, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Stop. Bram van Hee.
4: Met zometeen die toch wel verrassende samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Ook al zijn het goede maten, die twee. Repeat It komt eraan naar Joom. Dit is Goosebumps. Yeah.

Milk Inc. bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd in de Afwasdome in oktober van dit jaar. Zometeen daarom nog eens een goede Milk Inc. beat hier bij Top. Maar nu eerst heb ik vrouwen die de Afwasdome al een beetje gaan opwarmen voor Milk Inc. Een maand voordien, namelijk op 18 september, want dan stoppen de Pussycat Dolls voor een comeback tour in ons land. Gaan dus ook optreden in de Afwasdome in Antwerpen. Daarom flashbacks.

0: Ik heb een vraagje. Noem mij eens een getal.
1: Summerbee 1000 roulette.
0: Kleine afspraak, het moet wel een getal zijn tussen de 1000 en de 1. Dat doen we elke dag, want achter elk getal schuilt een Summerbeat 1000 hit. Ik ga er zo meteen eentje uitpikken, dus denk er vooral niet te lang over na. Gewoon nu het getal dat voor het eerst in je opkomt insturen. Dat kan via de Topradio B-app. Dus een getal tussen de 1000 en de 1, dat zoek ik. Drop het maar in mijn inbox via de Topradio BE-app. En dan zometeen gaan we daar dan de Summerbeat 1000 hitter die erbij hoort bijdraaien. Hè. Het is toch altijd een verrassing, hè, wat er gaat uitkomen uit die Summerbeat 1000 roulette. Zometeen hoor je het.
2: Ouais.

0: je vergeten was. Ja.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
2: Ego Keukens.
3: Krevel.
1: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
3: Krevel. Leef beter.

0: is de spirit van de Rode Duivels komende vrijdag.
1: Summerbeat 1000 roulette.
0: Noem mij een getal en ik draai daar de juiste summerbeat bij. Dat is een beetje de insteek. Een getal tussen de 1000 en de 1, dat is de vraag. Het berichtje van Hannelore die stuurt: doe maar nummer 69, want mijn vriend wil dat ook. Maar ja, ik heb gezocht, maar die is het niet geworden. Het is wel de suggestie van luisteraar Nim geworden. Doe maar 807, want dat is de dag van vandaag. Ah ja, 8 juli zijn we vandaag. 807, ik ben mee.
1: 807.
0: Maar welk liedje schuilt er achter nummer 807? Het is deze.

0: Zometeen komt Martin Solveig nog eens hello zeggen op de woensdagnamiddag van Top. Eerst een aantal vertragingen van een kwartier of langer. Op de E40 begin ik, want daar liggen voorwerpen op de weg. Tussen Erpenmeren en Merelbeke is het filerijden een half uur, doe je er langer over. Dan de E314, 20 minuten. Dat komt door een ongeval vanaf Zolder ter Lamen tot het park Midden-Limburg. Op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Rumst. Op de R21 vanaf de Jozafatstraat ook nog aanschuiven tot het station van Schaarbeek. Een kwartier extra op de A12. Een kwartier tussen Wilrijk en Aartselaar. En ik eindig op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Een kwartier doe je er langer over. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

Ik neem je zo meteen mee terug naar de zomer van 2012. I know, dat is al even geleden. Maar toen was er één zomerlied die de hitlijsten helemaal domineerde en beheerste. Super maf lied met heel veel voorstanders, maar ook wel wat tegenstanders. Ik ben mij daarvan bewust. Ik ga het zo meteen nog eens bovenhalen om die zomer te herbeleven. Taka bro, takata komt er zo meteen aan. Maar eerst even nog in de hangmat chillen. Het zal nodig zijn voor wat zo meteen komt. Adam Port is dit en Move.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuks te doen met de kinderen?
1: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
12: Our Dreams!
13: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

Dinsdag namiddag en de zon is er door aan het komen. Dat kan misschien wel iets met Show Me Love van Wiz DMC te maken hebben. Zometeen de Franse boys van Offenbach. Miles Away is onderweg naar Justin Timberlake.

Het is bijna 4 uur op deze woensdag. Zometeen is Wouter er bij Top. Hij viert vandaag samen met jou Game Day. Een beetje een ongelukkige dag toch in de zomer. Gamen doe je nu eenmaal het best in het donker binnen. Dat is niet zo handig hè, op een mooie zomerdag zoals vandaag. Maar hij heeft wel goed nieuws voor de fans van Grand Theft Auto. Dus misschien wel voor jou. Ik heb nog Alesso en Katy Perry, When I'm Gone. En deze van Clean Bandit en Demi Lovato. Dit is Solo. Nog een mooie woensdag en veel plezier met Wouter.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Dit is Top!
5: Het is 5 uur, het is 4 uur, sorry. Goedemiddag, Bart is erbij komen zitten met de top headlines. Over beestjes die ze gevonden hebben in Paradisa.
6: Goedemiddag. In dierenpark Paradisa zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers, die hier niet thuis horen. En die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Paradisa.
7: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat er een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
6: Paradisa en het FHVV gaan voortaan extra controleren. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in, na de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De prijs voor een vat olie ligt vanochtend al zo'n 2,6% hoger. Als je het vergelijkt met vorige week is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee iets frisser, morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
5: De langste vertragingen, E40 tussen Erpenmeer en Merelbeke, verlies je 40 minuten. E17 tussen Zemst en Rums verlies je 20 minuten. En 20 minuten in Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een andere plaats in de file is dat voor niet meer dan 10 minuutjes.
4: Dit is Top. Wouter de Vries.
5: Wat zijn de meest gezochte zoektermen op het internet? Ik vertel het je straks weer. Eerst starten met muziek van Robin Schulz. Dit is OK.
4: Top.

0: Bibi Rex heeft haar nieuwe album Dirty Blonde.
1: Dit is Top.
0: Klaar om deze zonnige woensdag weer met Top te vieren. Misschien luister je aan het zwembad op vakantie. Ik heb in elk geval straks iets wat weinig om het lijf heeft. Ik heb het over The Naked Bike Ride.
1: Dit is Top.
0: We make you move. Eerst deze summer beat. Gordo en Reinier Zonneveld.

0: Ale, ale, ale. Helemaal een beetje in de Spaanse stemming te komen voor vrijdag. Alejandro. Lady Gaga.
1: Die zoekt. Die vindt.
0: Gegarandeerd heb je ook al naar van alles gezocht op het internet, maar dit zijn de meest gezochte zoektermen voor vandaag.
1: Vandaag om
0: 11:50.
1: Werd massaal via Google gezocht naar...
0: Ah, het is een beetje reclame. VDK Bank. VDK Bank trekt de spaarrente op naar 3,17%. Is de hoogste op de markt dan op dit moment in België met hun ritme spaarrekening. Je kan dan €500 sparen per maand. Heeft te maken met de Europese Centrale Bank. Heeft de rente verhoogd om de inflatie tegen te gaan. Daarom willen banken terug meer geld aantrekken van spaarders. Het lijkt wel alsof je bij een kanaal zit bent nu, maar dit is nog altijd top. Diverse andere banken bieden trouwens ook spaarrekeningen aan met gelijkaardige hoge rentes deze dagen. Dus sparen, dat is weer een beetje interessant geworden. Oké. En ja, ik wou eigenlijk nog iets anders zeggen, maar dat doe ik dan zo meteen. Sorry, precies even de verkeerde jingle vast. Geen probleem. Zeg, voor de luisteraars die in de auto luisteren en een open dak hebben in de wagen, ik denk dat we samen dus YOLO kunnen doen. I got my

0: Zometeen Sam Veld voor je.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Misschien ben je het al vergeten, maar zijn carrière begon ooit met deze remake. Show Me Love natuurlijk van Robin S. I don't need your words.

0: zei dat net, doe eens YOLO en steek je hoofd door het open dak. Als je wagen hebt met een open dak. Maar Didi merkt hier terecht op. Wouter, een cabrio heeft geen sunroof. Ah, nee, dat is nog beter met dit weer natuurlijk. Ik heb het zo meteen over de Naked Bike Ride. Ik merk het al, ik heb je aandacht. Even checken waar de files staan op dit moment. Er is een half uur op de E40 tussen Erpenmeer en Merelbeke. E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums verlies je 20 minuten. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging niet meer dan 10 minuten.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AF Adventure.
6: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Alla, jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent?
5: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
4: Ice Adventure.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: afgelopen weekend feestje geweest in Londen, want toen was er de World Naked Bike Ride. Het is wat je denkt dat het is, een fietstocht door de stad, zonder kleren dus op de fiets, in hun pure, toch voor velen. En als er al kleren aan waren, dan was het in elk geval niet te veel. En velen gebruikten daarvoor een deelfiets. Dat is een fiets die niet van hen is. En ja, het probleem was, sommigen zaten daar dus op die fiets, op dat zadel, zonder slip. Ja, en nu is er dus commotie ontstaan onder Londenaars met een beetje smetvrees. Ik denk dat iemand de zadeltjes eerst eens zal moeten schoonmaken.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Manuals en Brian V. Where do I go?
1: We make you.

0: Topic en Becky G. Wil je deze zomer graag een leuke uitstap doen, maar je wil ook een beetje op je centen letten? Wel, dan heeft Brian elke donderdag daarover een leuk item in zijn show. Vertel hier straks meer over.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak van

0: later. Ik wil 4 kunnen zijn op mijn werk.
1: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
2: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be. Nieuwbouw of renovatie?
3: Terras of poolhouse?
2: De Koning Shop in Isolatie got you covered.
3: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH. Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
4: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
5: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top. We make you move.

Lucas en Steve uit Nederland, Love and Hold. Elke donderdag tijdens de ochtend op top hoor je Kelly bij Brian. Kelly is nieuw dit jaar. Ze komt er een tip geven hoe je je zomer kan aanpakken zonder centen. Allee, het is te zeggen met weinig.

0: producenten toch iets leuks doen. Een soort budgettip voor tijdens de zomer. Vorige week donderdag had ze een tip voor de ouders onder ons met kindjes. Om die een plezier te doen. Wat zou je dan kunnen doen tijdens de zomerdagen?
1: De eerste tip die dat ik geef, dat doen we elke zomer. Dat is, we gaan 1 juli naar de speelgoedwinkel. Maar waarom is dat nu een budgettip? Mijn kinderen die mogen dan hun eigen spaarpotje meepakken. Dat kost mij dus 0 euro. En zij mogen dan iets kopen. En ze hebben echt het gevoel dan alsof dat ze de lotto hebben gewonnen. Die kijken daar al weken naar uit. En dat overbrugt zo'n beetje die eerste week waarin dat we het heel rustig willen aanpakken.
0: Ja, kijk, leuke tip. Hè. De kindjes zijn daar absoluut blij mee met de spaarcentjes. Een paar kleine dingetjes kopen in de speelgoedwinkel. En zo kan je weer verder. Morgen komt er een nieuwe tip. Dan is Kelly weer in de show. Morgen vroeg ergens tussen 7 en 10 bij onze Brian. En nu... Een ideale track om het gevoel van te krijgen dat je in een hangmat ligt in de schaduw en een maand vakantie hebt. Zo chill klinkt deze. Sunny Days, Armin van Buuren.

Google, Moving to the Sun. Dat zal vandaag weer geen probleem zijn. Ook de komende dagen eigenlijk niet. Wat een prachtige zomer maken we mee op dit moment. Canada zal volgend jaar deelnemen aan het Songfestival. Wie ze gaan sturen is nog niet bekend, maar het zou zomaar de Weeknd kunnen zijn, want het is toch een Canadese. Ik ga deze hit nog eens draaien van 2021. Take My Breath. Kijk eens in mijn ogen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Het is al warm geweest en het heeft toch blijkbaar grotere gevolgen dan gedacht. Bart de Meulenaar kent de details.
5: Goedemiddag. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simons.
6: Het weekend 27-28 juni was het dodelijkste weekend in onze recente geschiedenis. Nog dodelijker, want tijdens de piek van corona. In totaal waren er 1300 doden op één weekend. Normaal zijn dat er 500. Maar ja, u weet het intussen. Spoeddiensten die werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms stergend lang wachten op antwoord.
5: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Hoe dat komt, is onduidelijk. In dierenpark Peridaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
7: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat ze een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
5: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Belevenissen even stilleggen. Je hoort bevoegd schepen Bert Cornelie.
8: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn, dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
5: En ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. En het is over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25ste. In 2 sets, het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale geraakt was op Wimbledon. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
4: Dankjewel. 1:19 verlies je 25 minuten tussen Zemst en Rumst. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout. 20 minuten vertraging op een andere plaats in een file. Dan ben je daar, als het goed is, niet meer dan een kwartier kwijt.
3: Dit is Stop! De Vries.
4: Zometeen kan onze Shane Paul weer optreden, waarmee je gratis drank kan winnen. Handig met die dorstig weer. Eerst Timmy en Mike. Hier is Bonnie Talk.

WK-hits Shakira en Burna Boy en Die Die. Shakira die trouwens nog een goede daad deed, want ze schonk meer dan $500.000 voor hulporganisaties in Venezuela naar aanleiding van de aardbevingen die daar zijn gebeurd. Straks nog tijd voor onze Shane Paul. Die komt hier weer een hele parade voor je zingen. En daarmee kan je gratis drank winnen voor de Apiro. En ook de komkommerhit mag je nog gaan kiezen. Welkom bij de nummer 1 van het mooie weer. Dit is Top met A-Lock. 3 jaar terug, All By Myself.

0: Rumors van Thomas Gray.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Hier is onze Shane Paul weer aanzet. Je weet het, kan daarmee een Apéro pakketje winnen. Een Freshenet Solari Spritz pakket om precies te zijn. Maar dan moet je ontcijferen natuurlijk wat onze Shane hier zingt. Ik denk niet dat het een weggever is vandaag. Anyways, het is altijd een reggae versie van een hit geweest van de Summer Beat 1000. Dus als je al die nummers van de Summer Beat 1000 gewoon uit je blote hoofd van buiten kent, dan is het een voordeel, zeg ik. Maar mijn tip is altijd, als je niet herkent, zing hem mee. Ja. Met de gitaar erbij. En hier is Shane Paul. Een klein beetje klinkt als Sean ook altijd. Hè? Sean Paul, maar dat is Shane Paul. Ik ga zwijgen, luister goed. Kom straks met

0: Jamaica.
1: Oh my god, deze is moeilijk vandaag. We moeten influisteren. Ik had het eerlijk zeggen. Ik had het niet door. Maar misschien ben jij bitter bij de les natuurlijk. Zou iemand mij titel en artiest kunnen doorsturen? Ik ben benieuwd. Laat maar komen in de topradio BE-app. Ik zie wel wat je ervan bakt. En we spelen dus voor zo'n Apéro-pakketje van Freshenet. Altijd lekker. Zeker in de zomer, hè? Oké. Okay. Ik weet niet of het gaat lukken. Oscar and the Wolf nu. Somebody without you.

0: Kan eerlijk zijn, ik heb jullie onderschat. Zoveel antwoorden die binnenkomen. Niet allemaal juist gespeld en niet allemaal volledig, moet ik zeggen. Iemand stuurt hier gewoon papa. Oké, ik ben niet zo moeilijk in het leven, maar dat is toch niet voldoende.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
3: Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl. Dat kan tellen.
6: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Pearl. Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote pad eend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Veronica.
1: En ondertussen hangt Christophe uit Halle aan de lijn. Goedemiddag, Christophe.
2: Hey, wat een
1: goeie. Hey, Christophe, je gaat erin vliegen. Kan jij mij een correct antwoord geven? Welke Summer Breed Duizend heet onze Shane Paul daarnet heeft gezongen?
2: Papa Oute van Stromae.
1: Ja! Jongens toch, het is helemaal juist. Het is allemaal voor jou. Alle prijzen, het hele Freshenet pakket.
2: Ah, super, dankjewel.
1: Ja, ideaal hè, voor tijdens de zomer. Heb je nog leuke plannen voor de vakantie?
2: Ja, zeker. Ik ga met mijn dochters een weekje naar Luxemburg in augustus. En in september ga ik een weekje naar Portugal.
1: Mooi, mooi, mooi. Ja, al moeten we ook niet te ver gaan lopen hè, met dit prachtig weer hier in België.
2: Zeker en vast, zeker en vast.
1: Kunnen we ook van genieten. Zeg, Shane Paul, vond je het beter dan het origineel van Stromae of niet? Je mag eerlijk zijn hoor.
2: Geef mij toch maar Stromae.
1: Ah, wel ja, kijk. Ik ga hem nog eens draaien. Salukes, hè, Christophe.
2: Super, dankjewel, hè.

0: Any One Question zometeen. Deze van Lost Frequencies. In 19 daar verlies je tussen Zemst en Rumst een half uur. En de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook nog 25 minuten vertraging. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten. Als je op een andere plaats in de file komt, dan is dat voor maximaal een kwartier.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Grevel.
2: De solden zijn begonnen bij Grevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op Grevel.be.
3: Grevel. Leef

gaan op zoek naar de komkommerhit die past bij het komkommernieuws. Het gaat vandaag over verkeersborden. Verkeersborden gaan veranderen in ons land. Er komen nieuwe op de Vlaamse snelwegen. Pijlen gaan voortaan omhoog wijzen. En de groene en gele afritborden op de autostrade bijvoorbeeld, die gaan verdwijnen. De borden worden wit met zwarte letters. En dat is één duidelijker om te lezen. En het komt ook overeen met de borden in andere Europese landen. En we gaan er een passende track bij draaien bij dit ganse verhaal. Die ga ik niet kiezen. Nee, dat ga jij moeten doen. Jouw goede muzikale smaak geldt hier eventjes. Maar natuurlijk een track zijn die past bij dit ganse verhaal. Dat kan niet zijn met Road, met Sign, Black and White. Misschien ook met Drive. Ja, er is wel het een en het ander mogelijk. Dus stuur maar in de Topradio BE-app. Wat kies ik zometeen tot de

0: Spotify. Ja, wat wordt het zometeen voor die nieuwe verkeersborden op de Vlaamse wegen die eraan komen? Ja, tegen dat het allemaal afgerond is, dan gaan we toch al rust 5 jaar verder zijn, vrees ik. Maar bon, er zijn prachtige suggesties binnengekomen en wat ik zometeen ga kiezen als de komkommerhit, dat hoor je straks.
1: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doet met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee. We
5: are. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
6: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
12: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

0: Ray and Where Is My Husband?
1: De komkommerhit.
0: Het ging daarnet het verhaal over de nieuwe verkeersborden die eraan komen in ons land. Naar aanleiding van de borden in andere Europese landen die ook anders zijn. Dat is daar een wit bord met zwarte letters. En bij ons op de autostrade is het vaak een blauw bord. Dus dat gaan ze allemaal vervangen, zodat het ook duidelijker is om te lezen. Dat schijnt. En ja, het is dan ook in overeenstemming met de landen om ons heen. Passende track, de komkommerhit. Ze is van alles ingestuurd. Die stuurt hier Out of the Blue System F. Dat daar blauwe de blauwe borden verdwijnen inderdaad. Elke komt hier af met Never Alone, Tomb Raiders on the Fourth Floor. Ja, die link snap ik niet helemaal, maar toch bedankt om in te sturen. Jordi zegt hier Flitsmeister van je broer. Had het ook kunnen zijn. Maar ook dit is een voorstel van Lieselot. Ah, Signs natuurlijk. Tussen Timberlake en Snoop Dogg. Maar dit is ook aangevraagd. Traffic van Tiësto. Zeker ook een goeie, maar ik ga nog voor iets anders. Voorstel van Thomas. Beetje vergeten track eigenlijk, maar past ook helemaal met dit verhaal als komkommerhit. Hier is Rihanna, Riri, op de gitaren. Hopelijk heb je juist de baanvak gekozen. Shut Up and Drive.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi!
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Stop!
3: Het is 6 uur, goedenavond. Trump heeft nieuwe zware aanvallen aangekondigd op Iran. Bart kent de details, dit zijn de top headlines.
4: Goedenavond. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Het weekend 27, 28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar u weet het, intussen, spoeddiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte. Nog veel erger dan we eigenlijk vorige weken dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
4: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is de combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen in de lucht. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet, dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land, die zullen nu sluiten. 151 mensen verliezen hun job. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker 1 iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat het staakt het vuren voor hem is afgelopen. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Dus geen Belgische zegen voor Merlier of Philipsen. Het is voor Kooi trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning dus. Hij haalde het in een massasprint. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Belevenissen even stilleggen. Je hoort bevoegd schepen Bert Corneli.
6: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het goed. Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
4: Ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten, waar de match uitgezonden werd. Ondanks dat de match pas om 2 uur 's nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben. En dat is een absoluut record. Benieuwd wat dat gaat geven nu vrijdag. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
3: Dit zijn de langste vertragingen. De E19 tussen Zemst en Rumst verlies een 30 minuten. De binnenring van Brussel tussen Strombeek, Bever en Machelen 25 minuten. En 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Borgerhout. Het valt eigenlijk nog redelijk mee als je op een andere plaats in een vertraging terechtkomt. Ben je dan normaal niet meer dan een kwartier kwijt.
2: Dit is Stop! Wouter de Vries.
3: Straks nog een ideale festivaltip voor je. Voor dit weekend. Eerst de Bausa uit Noorwegen. Hier is Magnetic.

0: Angèle en Justice en What You Want. Dit is top. Nee, ik heb straks nog een prachtige festivaltip waar ze dit weekend enkel gaan draaien met vinyl. Ja, dat het nog kan in deze digitale wereld. Er is voor zometeen, en ik verklap je ook nog, welke zangeres binnenkort haar eigen Barbie pop krijgt. Maar ik zeg ook, happy birthday Jessie.
1: Hey.
0: Gelukkige verjaardag. Het is jouw verjaardag, hè, Jessie. Ik dacht, ik ga even
1: Dankjewel.
0: Bellen. Ja, ben je beter aan het vieren op dit moment?
1: Ja, ik ben nu een gin tonic aan het drinken, ja.
0: Ja, heerlijk. En staat er nog iets gepland voor de rest van de avond?
1: Ja, we gaan nog wel iets eten en dan dit weekend krijg ik een verrassingsweekend. Dus God staat me bij.
0: Ja, top allemaal. Ik durf het nauwelijks te vragen als man aan een vrouw natuurlijk, maar welk mooi cijfertje is het geworden?
1: Ja, het is een mijlpaal. Ik ben een halve eeuw oud.
0: Ja, fantastisch, Jessie. Maar je gaat nog lang verder natuurlijk. En geniet nog van je verjaardag en ik ga hier een nummer van je draaien. Look at me now. Ben je daar tevreden mee?
1: Ja, heel tevreden. Dankjewel.
0: Oké, geniet ervan. Tot snel, hè.
1: Okay. Tot snel.

Your summer beat. Leukste festivaltips die hoor je heel de zomer lang hier bij Top Vintage is terug. Elke grootstad, daar vind je wel een vintage winkel. Daar kan je kleren kopen, maar ook vinylplaten zijn heel populair. En dat wisten DJ Christophe en DJ Sele 15 jaar geleden al. Toen organiseerden ze voor de eerste keer het 12 Inch Lovers Festival. En daar worden enkel vinylplaten gedraaid van de grootste classics. En wat zijn nu die grootste classics? Wel, ik heb een beetje de sound opgezocht van 12 Inch Lovers bijvoorbeeld. Zal wel passeren door Mixmasters of ook Dave Clark. Of ook. Ja, is dat iets voor jou? Moet je dit weekend richting Alken, zaterdag 11 en zondag 12 juli is het daar. 12 Inch Lovers. Voor de zaterdag zijn de tickets al uitverkocht, maar als je snel bent voor zondag, dan kan je er nog bij.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: Rihanna, only girl in the world. Welke zangeres krijgt binnenkort haar eigen Barbie pop? Er is al één zangeres die dat momenteel heeft. Weet je wie het is? Het is Kylie Minogue, maar er komt er eens eentje bij. Eerst even naar de weg binnen de ring van Brussel. Verlies je tussen Expo en Machelen nog een half uur en 25 minuten op de E19 tussen Zemst en Rumst. Op een andere plaats in een vertraging ben je dan normaal niet meer dan een kwartier kwijt.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
1: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
11: Eggo.

Wie krijgt er binnenkort haar eigen Barbie pop na Kylie Minogue? Het is... Eerste. Billie Eilish. Mattel gaat een eigen Barbie-collectie onthullen rond Billie Eilish. Geïnspireerd op de wereldster. Daarmee wil de firma de wereldster gaan eren. En Kylie Minogue heeft dus al zo'n pop. Maar er zijn er nog een paar die dan de Ken-versie hebben, vermoed ik. Anders zou het helemaal raar zijn, zoals Elvis Presley en David Bowie. Die hebben ook zo'n pop.

0: Afgelopen dinsdag nacht was er natuurlijk USA-België met Belgen die dan toch mocht meespelen na zijn rode kaart. En na afloop van zo'n match worden er altijd truitjes gewisseld. En welke rode duivel heeft nu het truitje mee naar zijn hotelkamer van Belgen? Weet je dat? Vertel het je zo meteen.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
5: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
6: Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
1: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je

0: kan u net een zak slimmer. Pardon.
1: Ik krijg dan niet om uges, hè.
2: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrux en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
2: Het moet weer al juist te zien, wij.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
2: Dat kan je niet van sukkel, hè.
1: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
3: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
4: Bommetje of rustige duik.
5: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
4: Meer info. dm-zwembaden.be.
6: Our Dreams!
7: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

Supermode Tell Me Why. Wie heeft nu dat shirt mee? Van Bellegun, speler van de USA, maar ook speler van AS Monaco in de competitie. Het is Hans van Aken. En niet zomaar, want de Hans is namelijk verzamelaar van allemaal voetbalshirts. Dus heeft hij er nu toch wel eentje met een belangrijke geschiedenis, met een heel verhaal eraan. Hè? Zal wel waarde krijgen. Topic nu en Fireboy bij top. Hier is Body. Goedenavond.

0: Young.
1: Licious en Milo Forever Young.
2: Straks na 7 uur op Top.
1: Daar gaan we ze weer afvuren. Alle hits van de Summer Beat 1000, maar wel in de shuffle versie natuurlijk. Dus je weet nooit echt wat er komt. Behalve, er is één track die ik nu al graag even naar je voorstel. Ik even moet kuchen, ja, mijn excuses daarvoor. En dat is deze, daarmee gaan we zo meteen starten na 7. Classic van Marissa Turner. En straks nog veel meer om je avond op te vrolijken in de Summer Beat 1000. Ik ben er morgen weer vanaf 4 uur. Dit zijn nog Axwell en Ingrosso.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quintin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
5: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen. Met koelte plekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
4: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
6: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
4: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Tain behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
3: Dit is Top. Top. 1000 Shuffle. Dit is Top.
7: We make you move. Come on everybody.

0: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Ja.

0: een bolle en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Friends.
1: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
2: Je moet zorgen voor betere huisvesting. Je moet zorgen voor koelteplekken. Je moet zorgen dat mensen contact met elkaar houden. Dat is wat moet gebeuren. Ja, gezondheidszorg komt hier te laat. Hè? Je moet vermijden dat mensen in een ambulance moeten gelegd worden.
1: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 jaar om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water.

0: geen lichtinstallatie, geen probleem. Ik ben ook lichttechnieker en ik kan alles voor je.
1: DJ Yuri.
0: Voor alle info, één adres, mijn vernieuwde website www.djyuri.be.
1: DJ Yuri.
2: Hey. Top Techno.
3: Dat is Techno and More.

0: Nieuws. Goedenavond. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
1: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
0: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als aanval op alle lidstaten. En dan nog goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Personeel van Alizia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk niet staken. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.